0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Zoals je bent. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goeienacht.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen, schat.
8: Radio Pros.
7: Kopje koffie?

0: C'est la vie.
1: Sing C'est la vie is een folk- en popnummer uit 1965. Geschreven door Sonny Bono en Charles Green en Brian Stone. En het werd uitgevoerd door het Amerikaanse popduo Sonny en Cher. En het nummer verscheen oorspronkelijk op hun succesvolle debuutalbum Look at Us en werd later opgenomen op diverse complicaties, waaronder Sonny en Cher's Greatest Hits. Vrienden, een bijzondere goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Het is een nieuwe week die alweer is gestart en we zijn vandaag maandag 21 september. En dit is een nieuwe ochtend. Tot 9 uur zijn we weer gezellig samen.

0: het is vooral een leuk nummer om te ontwaken zo heel vroeg op deze maandagochtend. En dat was een klassieker, het grijze hitverleden van deze Roy Orbison. En die hoorde nog een keer deze Lana. Jammer genoeg is hij overleden op 6 december 1988. En hij werd amper 52 jaar. Dat is echt heel jong.
1: Pols FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Luister ook naar Radio PROS.
1: Radio met een eigenheid.
3: www.radiopros.be.

0: Black is Black is een legendarische pop, rock en beat klassieker uit 1966. En dat is een heel mooi jaar natuurlijk. En het is gezongen door de Spaanse band Los Bravos. En het nummer was een absolute debuutsingle van de groep en groeide toch uit tot een gigantische wereldhit. Het was destijds de allereerste keer dat een Spaanse rockband internationaal zo groot doorbrak.
1: Radio Pros, de beste hits. Yeah.

The Pied Piper is een nummer uit 1966. We zijn zo in datzelfde jaartal blijven hangen, omdat er ook zo van die mooie klassiekers zijn uitgebracht in dat jaar. En je hoorde Crispian St. Peter was dat. Ik hoop dat je al een beetje wakker bent en goed uit je bedje bent gekomen en dat je al een beetje zin hebt in muziek van de Rolling Stones, want hier zijn ze met Painted Black.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pulse FM.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen. Welkom bij Radio

Als hele klein ventje ben ik ook opgegroeid met deze mooie oldies, golden oldies. En dit was er eentje van onze keizer, van het Vlaamse lid Will Tura. En je hoorde nog een keer dit prachtige nummer El Bandido. Allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM. En we hebben nog zo'n mooie klassieker klaarstaan van Paul Severs. Het is een cover van Sir Cliff Richard en Angel.

Back to the 70s was dat met deze geweldige hit van destijds. En het was Christy. En die had het nog steeds over zijn Yellow River. Maar laten we nu eens gaan luisteren naar de King of Rock'n'Roll. En dat is niemand minder dan Elvis Presley. En hier is hij nog een keer met deze Burning Love.

Er is maar één king in de rock'n'roll muziek en dat is ongetwijfeld deze Elvis Presley. En die hoorde hem met deze Burning Alive. Het is 7:30 geweest hier bij Radio Pros FM. En dat betekent hoog tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. Ze was gisteren nog in de studio aanwezig bij Ontbijt Radio bij Peter en Johnny. En haar nieuwe single is de supertip van deze week. Larissa met Hek op jou.

Dit wordt ongetwijfeld weer een hele grote hit voor onze Larissa. En het was Hek op jou. En dat was de supertip van deze week. En die hoor je nog tot aanstaande zondag tot aan Ontbijt Radio. En je kent het, dan wordt er alweer een nieuwe gekozen. Maar we zijn nog maar begin van de week. Dus nog eventjes genieten van deze supertip van deze week hier bij Radio Pros. En nu tijd voor muziek van de Charge en Comment ça va?

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

op een vroege maandagochtend, terwijl je je moet klaarmaken om te gaan werken. En zo'n mooie ballade op de radio, eventjes romantica. Misschien met je vrouwtje eventjes eerst een dansje plaatsen in de huiskamer of waar je ook maar vertoeft. Leo Sayer was dat uit 1977 en die hoorde When I Need You.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Het was een populaire boysband in de jaren 90 en ze waren een tijdje afwezig, maar ze zijn ook alweer terug begonnen met een fantastische comeback. En het was een van hun grote hits die ze toen uitbrachten in de jaren 90. Everything Changes was dat. En dit brengt ons de tijd zo stilaan op naar 7 uur. Straks na 7 uur zijn we terug in deel 2 van de ochtend, want we zijn nog samen tot 9 uur deze ochtend. One Life, dit is een nummer van Shandy.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden op rij. En niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
4: Het is sowieso speciaal om als enige vier keer op rij te winnen met toch vier heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
3: De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut 13. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreem linkse Die Linke de grootste partij met 26%. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: Het is eens wat anders, zo na 7 uur beginnen met een romantisch nummer. En dat was muziek van Carly Simon en je hoorde It's Hard to Be Tender, was dat. Voor degenen die er pas bij komen, een bijzondere goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Het is maandag 21 september zijn we al en we zijn nog een uurtje of twee bij jou tot 9 uur. We hebben er al een uurtje op zitten dus. En nu Tina Turner en David Bowie en Tonight.
1: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're going to do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're going to sing it together tonight. Come on. Come on, everybody. We're going to do this one together.

0: Je hoorde meteen de live versie en dat is dubbel en dik genieten voor de luisteraars van Radio Pros FM. David Bowie en Tina Turner waren dat nog een keer en deze Tonight.
1: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Radio Pros.

Het is een band die in de jaren 70 en 80 toch wel prachtige muziek brachten. Ik heb het over Supertramp en je hoorde ze met Give a Little Bit. Straks gaan we ook even kijken naar een duik in het muziekverleden. En we hebben ook een paar uittips wat je kan doen op een maandagavond op de eerste werkdag. Misschien daarna ook nog even ontspannen en een stapje zetten, maar niet in het nachtleven natuurlijk, hè.

Radio Pros FM op een maandagochtend. Altijd leuk om te luisteren, want we horen hier altijd wel de mooiste golden oldies voorbij komen. En dit was er ook zo wel eentje van deze Mink de Vil. En de Spanish Stroll was dat. Ben je al een beetje klaar voor muziek van de G-Kyles Band? Want hier zijn ze. Freeze, freeze.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Puls FM.
3: Goedemorgen.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.
6: Hey.

is een nummer uit het grijze hitverleden alweer geplukt. Deze Paul en Paula was dat en hey Paula. En dat was alweer een beetje romantica op jouw radio hier bij Pros FM. En nu muziek van de Marmalade en de Reflections of My Life uit 1970.

Together in Electric Dreams. Ja, die gaan er een beetje stroom op steken. En dat was muziek van Philip Ockey en Georgia Mordor. Een van die nummers uit de jaren 80 geplukt. Allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM op deze vroege maandagochtend. De eerste werkdag. Maar ik heb ook wel een tip voor vanavond. Als je een beetje wil ontspannen. Een uittip. En dat is voor vanavond. Want daar is het te doen op het Laduzeplein in Leuven. Daar klinkt vanavond van 19 uur tot 19 uur 45 een uur gratis vredeconcert op de Beaard van de Universiteitsbibliotheek. En Beaardier Luc Rombouts die speelt daar rond hoop, verbondenheid, solidariteit en je hoeft dus vooraf niet in te

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
4: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
5: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
6: It's time to travel.
4: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
7: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
8: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Het is een Vlaamse artiest van bij ons en ook uit onze eigen streek. Die harde muziek van Christophe en Ga Nooit Meer Naar Huis. Oei, oei. Vrienden, we gaan op naar 8 uur hier bij Radio Pros FM. Straks na 8 uur zijn we terug in deel 3 van deze ochtendshow. En ik heb nog muziek voor jou van Joe Valli met Amor is Liefde. Dat is ook een van die artiesten die er zullen bij zijn op de kerstshow van Radio Pros op 13 december.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van ras-echte countryzangers en uiteraard de perfecte line-dance-sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoyfeesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

Het is een artiest die ook al enkele jaren bij de Hemelse Helden behoort. Ik heb het over Rick James en die hoorde zijn grote hit van destijds. En het was Super Freak die je hoorde hier in de ochtendshow. Welkom in deel 3 hier bij Radio Pros FM, want daar luister je momenteel naar. Goedemorgen trouwens, het is maandag, we zijn 21 september. En vandaag is het ook Internationale Dag van de Vrede. Een dag die door de Verenigde Naties ieder jaar op 21 september wordt gehouden. En het is ook Wereld Alzheimer Dag vandaag. En 21 september heeft natuurlijk ook iets bijzonders voor de muziekliefhebbers. Want het is precies die datum die bezongen wordt in september. Een nummer van Earth, Wind en Fire. Een betere plaat om vandaag te draaien kan bijna niet. Hier zijn ze, Earth, Wind.

Het zijn zo van die leuke disco-hits die altijd blijven meegaan. Je hoorde Earth, Wind and Fire was dat met September. En ondertussen hoor ik onze collega Johnny Johnson hier ook de parking oprijden. Want ja, die is er vandaag ook weer bij. Want die hoor je straks tussen 9 en 11 uur met zijn meezingers op de werkvloer.

In de jaren 80 brachten ze nog eens een hit uit met succes ook. En die hoorden Fleetwood Mac en die hoorden ze met Big Love. We gaan even kijken naar de muziekgeschiedenis, want we duiken even terug naar 21 september 1977. En op die dag verscheen Bat Out of Hell, het debuutalbum van Meat Loaf was dat. En op 21 september 1985 stonden de Dire Straits in de Amerikaanse hitlijsten op nummer 1 met Money for Nothing. En nog verder terug in 1974 stond Barry White bovenaan de Amerikaanse hitlijst met Can't Get Enough of Your Love, Baby.

In de begin jaren 80 hadden ze enorm veel succes, de Kreuners. En ze hadden heel wat optredens ook in het Vlaamse land natuurlijk. De Kreuners waren dat met Koes Koes Kreten, allemaal gedraaid in de ochtendshow hier bij Radio Pros FM. We blijven zo een beetje in Vlaanderen hangen met muziek van bij ons. Horky, en soms vraagt een mens zich af...

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Racer volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, de Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Pols FM.
3: Goedemorgen. Ron van der Steen.
4: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Het is misschien een beetje te vroeg om winterplaatjes te draaien, maar ik vond het een bijzonder mooi nummer uit 1969. Deze mooie klassieker van Engelbert Humperdinck was dat en de Winter World of Love. Allemaal gedraaid bij Radio Pros FM. En vandaag hebben we heel wat collega's die vandaag langskomen hier bij Radio Pros. Zo hebben wij na 9 uur Johnny Johnson met de meezingers op de werkvloer. En om 11 uur is er Raf Vermoezen met middagradio. En om 2 uur is er Patrick Molenaar met Siesta. En om 4 uur komt Gerrit de Groot met de Spits. En om 6 uur vanavond is er Peter Monseigneur met het programma Muziek Mozaïek. En vanaf 8 uur vanavond moet je zeker en vast luisteren naar Sfeermakers met onze nieuwe collega Luc Boon. Die hoort elke maandag en donderdag van 8 tot 10 uur.

het blijft toch wel een geweldige artiest die al heel lang meedraait. Stevie Wonder was dat met Yester Me, Yester You, Yesterday. Hey vrienden, het is tijd voor onze Radiopros supertip van deze week. En dat is een fantastische nieuwe single van Larissa met...

Dit wordt ongetwijfeld weer een kanjer van een hit. Deze nieuwe single van Larissa was dat, is uitgekomen sinds vrijdag. Vrienden, dit was nu de Radio Pros supertip die je hoorde, nog tot aanstaande zondag. En Larissa die zal ook bij zijn op de Radio Pros kerstshow, want die gaat door op zondag 13 december. En dat is allemaal in zaal De Berwine in de Middelkouter 14A in Haaltert. En de deuren die gaan er open vanaf 13 uur. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers, ook bij mezelf. Dus als je een kaart wenst te bestellen, kan dat altijd. Maar je kan ook een kaart online bestellen via radiopros.be. En vanaf 9 uur kan je ook altijd bij onze collega terecht, bij Johnny Johnson. Want die heeft ook een stapeltje kaarten klaar liggen voor onze kerstshow. En wie er ook zal bij zijn, dat is Jonathan.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Pols FM.
6: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Zoiets voor 9 uur bij Radio Bros belanden we altijd zo'n beetje in het voorprogramma van meezingers op de werkvloer. En ik weet dat onze collega Johnny Johnson dat wel graag heeft. Corrie Konings hoorde je en adio, adio, adio was dat. En dit brengt ons allemaal de tijd naar 9 uur toe. Vrienden, ik wens je een hele fijne dag toe en veel plezier met de collega's zometeen na 9 uur met Johnny Johnson. En wat mij betreft graag tot morgen weer alweer. Vanaf 6 uur zijn we er terug met de nieuwe ochtendshow. En ik heb nog voor jou Marva en Giorgio.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: 1 op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
4: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
3: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscope. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. HLN-journaliste Evelien Roels.
5: Volgens de mensen van Immoscope heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
3: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet ze. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Die werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
6: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uit gaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
3: Het bestaat staat eind deze maand op streams. En sport, een historische wereldtitel voor Remco Evenepoel. Hij won gisteravond voor de 4e keer op rij het wereldkampioenschap tijdrijden. Niemand deed hem dat ooit voor.
7: Super tevreden met hoe alles verlopen is. Durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder recht af te zien. Een tijdrit van hoog niveau waar alles onder controle was.
3: Evenepoel evenaart ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Zondag wil hij ook nog voor de 2e keer wereldkampioen op de weg worden. En in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat 3e in het klassement op 1 punt van leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo. Maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, maar daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
8: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
9: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
10: Johnny Johnson.
11: Radio Pros.

Er zal toch wel iemand zijn die jarig is vandaag. Ja. Lee Towers, daarmee begonnen ons programma. En happy birthday. In ieder geval bedankt Ron van der Steen. En dat voor zijn ochtendshow elke keer weer. S'morgens om, ik denk dat je al begint om 5 uur eigenlijk. Of om 4 uur, of om 3 uur. Ik zou het echt niet meer weten. In ieder geval, hij doet het zeer goed. Ron van der Steen, bedankt. Vrienden, welkom. Dit is weer een nieuwe aflevering van de Meezingers. Een bijzonder

van Ruth McKinney, deze Windless. En Twist Marmee. Het mag allemaal, hè. Het mag. Want, vrienden, ja, het is weer zover. Ah, jongens, ik weet het. Het is weer maandagmorgen. En dan is het weer werkenstijd voor vele mensen uiteraard. Niet voor iedereen. Er zijn nog mensen die in verlof zijn. Ja. En er zijn ook mensen die moeten gaan werken. Als je op de baan bent, een bijzondere goede morgen. Wees alsjeblieft voorzichtig. Het kan altijd heel gevaarlijk zijn. Maandagmorgen, 9 uur. Dat betekent dat we weer gaan swingen en dansen en meezingen in ons programma. En dat heet gewoon de meezingers op de werkvloer. Elke maandag en woensdag tussen 9 en 11 uur. Je kan een plaatje aanvragen voor een collega. Je kan meedansen op de ambiance, op de werkvloer. Dat krijgen we ongeveer rond 9:30. Dan laat ik gewoon alle remmen los en dan mag iedereen total los gaan. Onze jukebox die is er vandaag ook weer bij. En het belooft weer een heel mooi programma te worden. Hier op Radio Plus, vrienden. Via de 105.5, de 107.1 en de 107.5. En ook via onze DAB. Hier is Rob de Nijs uit 89.

het rendezvous. Als je een rendezvous met Radio Plus wil, dan moet je heel vroeg opstaan. Want ik zei het al, collega Ron van der Steen is de vroegste vogel hier bij ons op de radio. Het begint eraan om 6 uur. Dus je kan je al voorstellen, die man heeft gewoon geen slaap meer. Ja. Rob de Nijs en Rendezvous. De volgende plaat die we gaan draaien is er meteen eentje voor Mollieke uit Aarschot. Want die is aan het strijken. Ah ja, met deze plaat zal ze wel vooruit gaan, denk ik.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon lodgen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Meezingers op de werkvloer.

than a number in my little red book. Vriendje, als je gisteren geluisterd hebt, dan weet je dat Larissa hier was en ook John Dennis. Trouwens, deze twee mensen komen bij ons in onze radio kerstshow. En dat gaat door op zondag 13 december. De deuren gaan open om 13 uur in zaal De Berwinne. Je weet waar de spaghetti plaatsvond, wel iets verder. Voor slechts 25 eurotjes.

Frostsite, radiobros.be. Je kan ook gewoon even langskomen hier in de studio's. Alle DJ's hebben kaarten, dus ik zou zeggen, wees er vlug bij, want ze vliegen gewoon de deur uit. Dus zoals ik al zei, John Dennis, Jonathan, Yves Segers, Larissa, Nico en klap op de vuurpijl, deze Joe Valley. En dat met geluk en liefde. Welkom bij Radio Pros FM, vrienden. Vandaag tot 11 uur. De meezingers op jouw werkvloer. Genieten!

0: Dus je kan alles op YouTube herbekijken, het ganse interview. En dat dankzij Sedy de Man. Sedy, bedankt daarom. Als je graag eens terugkijkt, ga je gewoon naar YouTube. En daar hoor je het ganse interview. Goed, vrienden. Het is 9:30 geworden. Tijd voor ambiance op de werkvloer. Wat betekent dat, ambiance op de werkvloer? Ja, ik zei het al, hè. Het is maandag, mensen moeten gaan werken. Ja, ja, het weekendgevoel. Je weet, in het weekend ga je gewoon uit. Je drinkt een biertje, cocktailje, weet ik veel. Ja, gewoon, misschien ook gewoon een cola. En dan begint de DJ muziek te draaien. En dan springt iedereen recht en gaan ze gewoon los uit de bol. Er zijn heel veel YouTube-filmpjes waarin je mensen ziet uit de bol gaan. Bijvoorbeeld, als je naar onze collega Gerrit, hè, die geeft een optreden met zijn discobar voor Radio Pros of voor hemzelf. En dan begint hij ineens ambianceplaten te draaien. Wat gebeurt er dan? Ja, iedereen springt recht. En iedereen doet ambiance. Fantastisch. Dus we gaan er een lap op geven. We brengen het weekendgevoel even terug. En dat doen we met twee foute ambianceplaten.
1: Tijd voor ambiance.
2: Live.
1: Ambiance.
2: Live.
1: Tijd

feest op de camping. Wat een ambiance. Jongens, we kregen ook al een telefoon. Hoe kunnen wij kaarten krijgen? Kom gewoon langs naar de studio's. Hier liggen kaarten. We zijn live. Ook straks Raf Vermoeze is ook live. Dus hier liggen gewoon kaarten op jullie te wachten. Kom gewoon langs naar de Leistraat 5. En dat in Helmergem. En met veel plezier nodig ik jullie uit voor onze kerstshow. Dat was onze ambiance. Wat gaan we doen? Ah ja, kom. Allee, we gaan er nog eentje bij doen, hè. Waarom niet? Hier is Jeffrey Parmentier en het Wiegenlied. Leistraat 5, vergeet het niet. Kaarten gaan gewoon als een sneltrein de deur uit.

0: Dat was Jeffrey Parmentier en dat met het wiegelied. Ja vrienden, dat was onze ambiance. Ik hoop dat jullie zichzelf een beetje geamuseerd hebben op de werkvloer. En ook thuis en ook voor de gepensioneerden. Jawel, Jeffrey Parmentier en dat met het wiegelied.
1: Zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

uiteraard The Walrus of Love. Barry White en Unqualified to Satisfy You. Vrienden, we kregen ook een berichtje van ons Rogerke. En Rogerke zegt, ik ben ver op pensioen. Maar ik ga nog wat doorwerken. Ja, Roger, dat moet je weten, jongen. Dat kan en dat mag allemaal. Wil je alsjeblieft een Wiltura medley draaien? Ik heb er eentje gevonden, maar dan wel van David van Dijk. Met een Wiltura medley. Dat doen we voor jou, Roger. Je bent een trouwe klant hier van ons programma. Hier is de

Wat denk je? Rosetje, 10 vliegen in één klap, hè? Prachtige medley. David van Dijk. De Wiltura medley. Ja, er zijn veel mensen die mij een berichtje sturen via mijn telefoon. Maar ja, het gaat ook gewoon via onze TDO. Voorlopig nog TDO. Daar kan je ons gewoon berichtjes opsturen, want anders zie ik het soms niet op mijn telefoon, hè. Dit was de 60s medley en David van Dijk. Even terug naar Amerika met een prachtplaat, echt waar. Hij was de Mr. Country Singer. Hier is Charlie Rich.

Mr. Charlie Rich. Dat is een Amerikaanse countryzanger, songwriter en pianist. Hij werd vooral bekend van dit nummer, The Most Beautiful Girl. Hij overleed in 1995 op slechts 62-jarige leeftijd. Charlie Rich en dat met The Most Beautiful Girl. Vrienden, we hebben een message in a bottle. We komen zo meteen terug met deel 2.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

0: de kalender.
1: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Pros FM.
3: Regionaal nieuws.
1: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uur benefiet evenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van ras-echte countryzangers en uiteraard de perfecte line-dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: Pros FM Radio.
8: Johnny Johnson.

hoor je deze platen. Inderdaad, alleen bij Radio Pros. 1963 was het jaar dat op deze plaat uitkwam van de Beatles. En She Loves You. Vrienden, welkom in deel V van onze meezingers. We gaan er nog een lapje opgeven. En dat tot 11 uur. Want we hebben een hele lange line-up vandaag van DJ's. Dus blijf luisteren. Dat staat op het programma van iedereen vandaag. Die luistert naar Radio Pros. Een goeiemorgen.

0: niks mis mee.
1: Nee, daar is niks mis mee. Inderdaad, jongen.
0: Is snel tevreden.
1: Iedereen doet wat hij moet en iedereen doet wat hij wil. Trouwens, Iep Zegers, die krijg je binnenkort ook bij ons, hè? Ja, op de kerstshow. Jongen, het gaat wat worden, hoor. Nico, Jovelli, Jonathan, Larissa en John Dennis en deze Iep Zegers. Dat gaat heel, heel leuk worden. Vrienden, welkom in deel 2 van ons programma. En dat heet De Meezingers op de Werkvloer. Op deze maandag, we zijn 21 september. Ja, we gaan al stilaan richting nieuwjaar. Halloween eerst. Eerst Halloween. Dan Kerstmis. Oh jongen, het gaat snel gaan. Vrede, ik zit hier nog tot 11 uur. Dan krijg je collega Rafke Vermoezen. En ik moet je zeggen, als je een kaart wil, kom gewoon even langs bij ons in de studio's. Slechts €25 voor een line-up van je welste. Ik zei het al, hè, John Dennis, Yves Zegers, Larissa, Jonathan, Jovelli en Nico. De deuren gaan bij ons open op zondag 13 december. De deuren gaan open om 13 uur in Zaal de Berwune. Dat is op de Middelkouter 14A te Haltert. Voor slechts €25. Jongens. En wie weet, als je nu lid wordt van de radio, krijg je misschien nog een cadeautje. Ja. En gisteren heb ik iets gehoord. Misschien is er ook nog wel een verrassing bij. Voor de luisteraars. Dus ik zou zeggen, allen een kaart kopen van €25. We gaan meteen richting Zelik. Voor de mannen van de lijst. Dat zijn allemaal werkmannen. Alhoewel, ik blijf er aan eentje toch.

0: mensen. Ivan Eilen. Speciaal voor de mannen uit Zellik. Vanwege Luxke uit Assen.
1: Assetahi.
0: Ja, Zetahi. Ja, dat is letterlijk dan. Hè? Zat eens moeten vragen aan een collega. Ivan Eilen en de werkmens. Als je graag een plaatje wil, kan je bellen 070 22 22 50. Of stuur ons een berichtje. En dat via onze video. Allee, je mocht nog één keer zeggen. Allee, heeft gelijk. Zet u maar. Deze plaat kent u waarschijnlijk ook nog wel. Yazoo. En The Situation. Vergeet het niet, straks krijgen we onze jukebox. Met hele, hele mooie muziek vandaag, denk ik. Ja, ik mag het hem niet vragen, hè, want ja, hij doet toch zijn zin. Ken je ze nog? Allee, lach maar. Hier is Yazoo. Situation.

medley te hebben, deze troep. Want, amai, plezierige bende als je ziet live optreden. Soep en dat met de Bonnie M. medley. Even naar Frankrijk nu, met een hermaakte versie uit 2019.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pulse FM.
3: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
4: Meezingers op de werkvloer.

Er zal iemand heel blij zijn in Iedergem, denk ik. Jawel. We draaien de Weekend. Het 2019. En dat met Blinding Lights. Onze Raffermoeze, die is er ook al bij komen zitten hier in de studio's. Die krijg je straks na 11 uur met 3 uur lang de mooiste muziek. Even terug de tijd in nu met de classics. I'm My Lady of Spain. Wie zou dat kunnen zijn? Ik heb geen idee. Het is wel een hele mooie klassieker die je waarschijnlijk al eens gehoord hebt bij collega Edje van Bever.

luisteraars van Radio Pros. Die kennen hun klassiekers. Je hebt ze al gehoord waarschijnlijk bij collega Etje. Deze classics en My Lady of Spain. Gisteren was ze nog op bezoek hier op de radio. En de ganse week is zij onze nieuwe supertip. En ik heb het natuurlijk over...

0: We hebben gisteren meer uitleg gekregen hoe deze plaat eigenlijk tot stand is gekomen van Larissa. Haar nieuwe single en Gek op jou. De kansweek lang en dat, ja, om de twee uur, hè, zou ik maar zeggen. De nieuwe supertip en dat is Larissa en helemaal gek op jou. Onze Raf die heeft de jukebox binnengeschoven, heeft hem helemaal opgepoetst. Bedankt Rafke. Was nodig, zei hij. Ja, ik weet het. Staat hier een beetje in het stof en zo, ja. Je weet, onze jukebox elke keer weer op maandag en woensdag. Laten wij de jukebox kiezen voor jullie. Wat heeft hij vandaag in petto? Dat weten we zometeen als we er een muntje insteken in zijn gleuf. En dat gaan we nu doen. Even kijken, Raf, jij hebt vandaag ook een mooi programma, hè?
1: Ja.
0: Ja. En zie, dat kan je voor hebben, hè? Dat kan je voor hebben. Als je niet weet wat er moet gebeuren, kan je wel eens voor hebben dat alles hier stilvalt. Hoe zou dat nu komen, Rafken? Ik weet het ook niet. De jukebox doet een beetje raar. Hij wil gewoon niet starten. Dus wat gaan we doen? We gaan eens iets anders proberen. We doen dat zo, hè? Ja, tuurlijk. Haha, de wonderen zijn de wereld niet uit van de techniek. Dat mag je alvast in je gleuf steken. We gaan naar 2019. Billy en Always on the Run.

heeft hele rare kuren vandaag, onze jukebox. Ik weet het niet. Ah, ja, de sticker steekt niet in, hè. Ah, ja, dat was het. Dat was het. Dat was het. Ja, Rafke, we moeten sticker insteken, hè, jongen. Anders gaat dat niet, hè. 2019, dat was Billy. En Always on the Run. Hopelijk gaat onze jukebox nog een beetje normaal doen nu. Want het is maar een rare kwiet, hoor. Hier op Radio Pros elke maandag en woensdag zo ongeveer rond 9:30. Het is iets later geworden. Laten we onze jukebox zijn werk doen. Ik heb hier nog een muntje klaar liggen. Even kijken of hij het wil doen. Ja, inderdaad, hij wil het doen. Hij gaat het doen. We zaten in 2019. En daar blijven we ook. 2019. Hier is Niels Van Zandt en Emily Brown.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
3: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
4: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
5: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

draaien ze regelmatig wel eens in mijn programma. De Jukebox hebben we voor vandaag in de hoek gezet. Hij is stout geweest. Dus we gaan hem moeten laten nakijken, denk ik. Ja? Dit was Coco Junior. Het is al in verschillende keren uitgebracht, deze plaat. Santa Esmeralda heeft er ooit een flamenco versie van gemaakt. Maar deze Coco Junior bracht de zomerse sferen weer op de radio. En dat met deze Don't Let Me Be Misunderstood. Deze plaat kent ook iedereen van Ingeborg. Maar ze is ook hermaakt door deze Steve Tielens en Sarah. We hebben nog een klein kwartiertje en dan is onze Raf aan de beurt. Hij is al zijn plaatjes al aan het sorteren. Gaat weer heel mooi worden, altijd bij onze Raf. Hè? Als dat gebeurt, dan moet je gewoon luisteren naar het programma.

0: graag.
1: Ja. Oh, hele mooie plaats. Roept over het eigenlijk, ja. Van Ingeborg. Door deze Steve Tielens en Sarah, als dat gebeurt.
2: Zien we dan graag.
1: Vrienden, u luistert nog steeds naar Radio Bros.
3: Zeg me dan
1: op de 105.5. 107.1, 107.5. Je kan ons ook beluisteren via de DAB. Het vrouwtje is een beetje ziekjes. En voor haar draai ik een hele mooie plaat. En ik moet zeggen, hopelijk gaat God je een beetje helpen met deze Divine Rhythms in the palm of his hands. Luister maar naar de tekst. Prachtig lied.

Wat een prachtsong is dit toch voor het lieve vrouwtje. Hopelijk snel beter in the palm of his hands. Dit waren Divine Rhythms. Ik begin een beetje dorst te krijgen. Onze Raf ook heeft het mij gezegd. Laat ons even naar de bar gaan. Naar het cafeetje. Ja, zaterdag kan je dat altijd doen bij mij. Hè? In het muziekcafé. Tussen 6 en 8 uur. Hier is Shaboozy.

onze Gerrit tussen 16 en 18 uur. Peter Monsieur komt er ook aan tussen 18 en 20. En voor de eerste keer vandaag live tussen 20 en 22 uur. Onze nieuwe collega Luc Boon. Vrienden, het was me een waar genoegen. Ik ben er graag weer bij. En dat woensdag met de meezingers op de werkvloer. Heel veel plezier met Rafke. En ik denk met deze plaat ga ik hem ook een pleziertje doen. Hier is Bangaranga. Dara, vrienden, bedankt. En veel luisterplezier. Nog met al onze vrienden van Radio Pros. Allee, Rafke. Laat je maar een keer goed gaan, hè. Dara Dara en Bangaranga. Alle Johnny's weg. Straks geen stem meer. Tot woensdag.

activiteitenkalender. De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de

0: info@prosfm.be.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
2: Luister mee van 11 tot 2. Middagradio.

Kim Sims. And too blind to see it. Hier op jouw Radio Pros FM natuurlijk. Ziezo, we zijn terug maandag. Onze Ed nog een dagje rust gunnen. En zijn wij van de Partij voor de Middagradio. Dankwoordje aan onze vorige collega Johnny Johnson met zijn meezingers op de werkvloer. Die is er woensdag natuurlijk weer hier. En wij nemen je mee tot de klok van 2 uur. Met rond 1:30 de 3 op een rij. Het is nog een hele tijd te gaan, hè. Het ziet er een mooie playlist uit. Zo dus, we zullen er eens gaan aan beginnen.

Goedemiddag hier op Radio Pros, dus nog wat rustig aan. Tino Martin en alles. Hier is onze Frans Bauer en blijf vanavond heel even bij mij. Van harte welkom, dit is de Middagradio.

Ronnie Flex en Rolf Sanchez, liever gezegd. En voor de straten. Haha, we zijn terug maandag. En hier is ABBA en The Day Before You Came.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
3: Pulse FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Maandag is je middagradio nog gezelliger. Middagradio met Raf Vermoezen op Radio Pros.

hoorde Phil Hunter en Tomorrow is Another Day. Dat is waar, hè? Morgen is het een andere dag. Bananarama en Cruel Summer hier op Pros FM.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Onze John Lennon en Woman, natuurlijk hier op Pros FM. Zo dadelijk onze Jan Wuitens, maar eerst David Bowie en This Is Not America.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, The Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Puls FM.
3: Goedemorgen.
4: Middag radio met DJ Raf. Puls FM.

toe en dromen zijn bedrog. En de volgende is heel speciaal voor onze goede gebuurvrouw. Hier, ik had het beloofd dat ik het vandaag ging gaan spelen. Mart Hoogkamer en vergeet nooit waar je vandaan komt.

Onze Bruce Springsteen en I'm on fire. Stilaan gaan we richting 12 uur. Nog twee platen. Zo dadelijk Elton John en I'm still standing. Maar eerst deze Annie Lee.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Diesel tanken was nog nooit zo duur. De prijs voor een liter diesel aan de pomp stijgt naar een nieuw record. Voor het eerst gaat die boven de 2,5 euro. 3,3 cent meer dan vandaag en net meer dan het record van in april. En diesel is nu al 45% duurder dan een jaar geleden. Dat heeft vooral te maken met de oorlog in het Midden-Oosten.

0: Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairon. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Die overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. Premier De Wever zit op dit moment voor het eerst samen met zijn 5 vice-ministers over de begroting. We weten het, ze zoeken 10 miljard euro tegen 13 oktober. Ze gaan het hebben over de startnota van De Wever. Dat vertelt politiek journalist Karel Latree.
1: Alle ministers hebben van premier De Wever dit weekend een tekst en een tabel met maatregelen en cijfers in gekregen. En vandaag gaan ze onderhandelen over hoeveel nieuwe belastingen staan daarin en hoeveel besparingen. En dat zal meteen heel stevige discussies vormen, want net die verhouding, belastingen en besparingen, ligt het allermoeilijkste in deze regering.
0: Het zou bijvoorbeeld gaan over het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. Rond 3 uur vanmiddag zit het overleg erop. Elk jaar sterven in ons land zo'n 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op de 4 Belgen is zich daarvan bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. Rick van Hoof.
2: We willen zeker bereiken dat vrouwen op tijd de signalen herkennen en niet twijfelen om hulp te zoeken. We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw, dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
0: De cardiologische liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. En sport, onze Belgische tennissers verstevigen hun plek op de wereldranking. Alexander Bloks blijft de beste Belg op plaats 27. En ook Sisu Bergs en Raphaël Collignon blijven op plek 38 en 47 staan. En ook bij de vrouwen behoudt Elise Mertens haar 19e plek. Hanne van de Winkel steeg dan weer van de 84ste naar de 83ste plaats. Deze namiddag vaak zonnig, het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot opnieuw 21 graden.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemiddag.
6: Middag Radio.
7: Goedemiddag.
6: Met Raf Vermoezen.
8: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the

12 uur geworden. Beats International, That Be Good To Me. In het tweede gedeelte van je middagradio op maandag 21 september. Op Pros FM. Als je aan het eten gaat, en smakelijk eten, zou onze Ed zeggen. Ja, die is er morgen terug, hè, voor de middag. Jan Smit en de hoeken van de kamer.

Pink Floyd uit de dubbele LP The Wall, Another Break in the Wall. En de volgende is voor ons Molly, Robert Pater en Soms heb ik heimwee.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Puls FM
5: 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Luister mee van 11 tot 2. Middagradio met Raf Vermoezen.

Tramp op je maandagmiddag en Goodbye Stranger hier op Pros FM, de muziek die jij wil natuurlijk. En dit is voor onze Chris, Chris met een K, want we hebben meer als ene Chris, hè. Sam Goris en zijn versie van Inzaire.

onze supertip voor heel de week. Onze Larissa en Gek op jou. Hier bij Pros FM met nu Billy Ocean. Love really hurts without you.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van iXam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Plus.
4: Middag Radio met Raf Vermoezen.
5: De minder gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

Het groene woud en liefde voor muziek. We gaan nog eens terug de tijd in met de Beatles en Let It Be.

Shotgun, Mr. Mr. en Broken Rings. Op je maandagmiddag hier op Pros FM. The Marlettes en O. Marie.

Dan stilaan richting 1 uur. Nog tijd voor 2 platen te spelen. Zo dadelijk George Michael. Er is deze UB40. En Sing Our Own Song.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uur benefiet-evenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met de lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs

0: en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Ninove? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van ras-echte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Ninove zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoetingen in eigen streek niet.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM Radio.
5: Vermoezen op Radio Pros.
6: Nee, wie is mijn naam?

Rappers en We Rule met een versie die ik eigenlijk nog nooit gehoord heb. Echt waar. Hier is K3 en de zomer van Oja.

K-Train op je maandagmiddag. En Ella, Ella. Zo dadelijk Vicky Caria. Er is onze Tony Esposito. Is ook al een tijdje geleden. En Papa Chico.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Pols FM.
5: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: Dit is Middagradio.

Onze Salim Segers. Mooie uren, mooie dromen. En ja hoor, de zon schijnt hier aan de studio's van Radio Pros. De volgende, dat is er eentje van Viertakt. En samen op vakantie.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

als onze Joost natuurlijk en Europapa. Here is Billy Gillis and DNA.

En speciaal voor onze Gerrit en zijn vrouwtje. Is Mark Ronson. Natuurlijk met Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Stilaan naar de klok van 2 uur. Er is nog Aswet en Don't Turn Around.

maandag 21 september. Zo dadelijk is er onze molenaar met Siesta. En nog heel wat andere collega's hier op ProSFM natuurlijk. Zodat nog een stukje van Céline Dion. Daar is de Tina Turner en Disco Inferno. Wat mij betreft graag tot woensdag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Over de maanden van 1985, de heren van UB40 met Red Red Wine. Goedemiddag, ruim 2:03. Welkom bij Siesta tot 4:00. Mijn naam is Patrick Molenaar. En ik hou je weer bezig tijdens het werk, tijdens de koffie, in je bedje, op café, je weet maar nooit. Hier is Tom Jones met Funny Familiar Forgotten Feelings.

is ook al 86 lentes, deze Sir Tom Jones met Funny Familiar Forgotten Feelings. En dat op deze maandagmiddag bij jouw siesta. Op maandag, dinsdag en donderdag met Molenaar. Met nu uit 1978, deze van Richard Sanderson. Hier

1978. Wat een plakker, zegt deze van Richard Sanderson. Je hoorde You Are My Reality. Wat een mooi weertje buiten. En wij gaan naar het Nederlands met deze van Grab Damen. Heb ik jou niet eens gekust?

Man uit Nederland, deze Graddame met Heb ik jou niet eens gekust? Ik zou niet weten wanneer. En zo meteen om 2:30, de nieuwe supertip van de week. En dat is de nieuwe van Larissa. En die was nog in het weekend de gast hier bij ProsFM. Mooie blonde dame. En wij terug naar 1982 met deze van Kim Wilde. In maart volgend jaar komt ze naar het Casino Kurzaal van Oostende. Alle vooruit, zal misschien wel eens gaan, wie weet. Hier is nog eens Cambodia.

0: Hits in America 1982. Mooie blonde dame deze, Kim Wells met Cambodia. En dat hier bij ProsFM. Zometeen naar 1966 met de Sandpipers. Met Guanta Ramera. Op zijn Spaans dan nog wel. Naar deze van Gilbert O'Sullivan. Hier is Alone Again. En dat op een maandagmiddag.
1: When I

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

1966, deze van de Sandpipers. Ken je nog wel van Julio Iglesias? Je hoorde deze Guanta Ramera. En zo meteen de nieuwe supertip van de week. Dat is de nieuwe van Larissa met Gek op jou. Nou, deze dame hier is Shania Twain met That Don't Impress Me So Much.

nieuwe supertip van de week hier bij Pros FM. Tot volgende week zondagavond middernacht. De nieuwe van Larissa was dat met Gek op jou. En diezelfde Larissa die was gisteren morgen nog present hier in de studio van Pros FM. En ze is ook aanwezig bij de kerstshow op zondag 13 december. Ik weet, het is nog lang. Zondag 13 december hier in de Berwinnen in Haltert voor de kerstshow van Pros FM. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers van

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, de Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.

bijna 11 minuten over 3:30 op een maandagmiddag zoals vandaag met deze van The Crash Test Dummies en zo net voor de reclame Luke Instrumentale van The Shadows. Wij gaan naar Duitsland op deze maandag met deze van Roland Keizer, de man van Zand.

1982 deze Roland Kaiser uit Duitsland met 7 Sasse Wein. En wij gaan naar Nederland met een van de mooiste stemmen van Nederland. Hier is Gus Nieuwis met Dat komt door jou.

Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder veel te leeg en veel te kil ben en niet echt.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou.

ding. Per spoor, je hoorde deze gesneeuw is de man uit Nederland met Dat komt door jou. Wij gaan terug naar de zomer van 1997 uit Italië. Hier is Carapiccio met Tikke Tikke

Geleden van de zomer van 1997 heet Titania deze Carapicho met TikTok. En wij gaan op naar 3 uur met deze van Dana International. Hier is Diva. Graag tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

ook wel een van de grootste Vlaamse hits aller tijden. Deze van Walter Grootaerts en de zijn, oftewel de Kreuners. En ik dans wel met mezelf. Goedemiddag, ruim 3:05 op deze maandag. We zijn 21 september en wij zijn er nog bij tot 4:00. Dit is deel 2 van Siesta, met nu Frida, oftewel 1/4 van ABBA. Hier is I Know There's Something's Going On.

Na de split van ABBA in 1982 ging deze Frida als ook Agnetha solo. Dit was het resultaat. Je hoorde I Know There's Something's Going On. En zo meteen op deze maandagmiddag de radio's. Dat is ook alweer een tijd geleden. Na deze van Leo Sayer. Hier is The Thunder in My Heart.

beter zijn de zijne, oftewel de Radios uit 1990 met Gim Love en zometeen West met Alane. Na deze van Willy Sommers en Hou van mij, ja.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen lodgen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Imo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op imodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053 83 19 06.

grootste hits aller tijden horen hier bij Pros FM 24 uur per dag. Met dit bijvoorbeeld van West. Je hoorde deze Alana. En wij zoeken een wat dichter bij huis met deze van Bobby Prins. Samen met Christina Lorena. Toch blijf ik altijd dromen.

vind je niet op deze maandagmiddag hier bij Siesta. Maandag, dinsdag en donderdag zijn wij erbij. Patrick Molenaar met gezellige muziek. Met dit bijvoorbeeld van Bobby Prins samen met Christina Lorena. Toch blijf ik altijd van heel dromen. Net 3:30 voorbij met nu Julio Iglesias. Voor een klein beetje van jouw liefde. Hier is Por un poco de tu amor.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

François op deze maandagmiddag hierbij. Siesta met deze van Frédéric François. Je hoorde O Dancing de Mon Coeur. En wij gaan nog eens naar Nederland met deze van Frans Bauer. Hier is Hey, lekker ding.

plaatje uit Nederland. Deze Franske Bauer met heel lekker ding. En wij blijven in Nederland met deze van Vanessa. Opvolger van Upside Down 1982. Hier is Cheerio.

Ron Borstere, Vanessa uit Nederland. Wat een knap ding zeg, je hoorde deze cheerio. En dat op deze maandag. Zeg, wij gaan eruit. Bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie zonnige maandag van. Geniet toch van de collega's. Wij zijn er bij Leven en Welzijn. Morgenmiddag weer iets over 2 uur. De laatste voor vandaag, dat is deze instrumentale van Jean-Michel Jarre met

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie eiste 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En Amerikaanse nieuwszenders spannen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijk statement op X. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. Ze vinden het niet kunnen dat hun journalisten het Witte Huis niet meer binnen mogen. President Trump zorgde daarvoor, omdat ze volgens hem leugens en fictie schrijven. De zenders zijn ervan overtuigd dat dat een schending is van de grondwet. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Gerrit de Groot. De hits in de spits.
6: Well, it's okay. Well, it's alright.
7: Nice, that nasty, or what?

Valeris. En dat met It's Okay, It's Alright. Ja, ik vind het wel oké. En dit is ook nog altijd alright. Welkom, beste vrienden. Het is ondertussen 4 uur gepasseerd. En we zijn er weer aan begonnen aan Hits in de Spits. Dankjewel aan mijn vorige collega's die er ook alweer bij zaten. Het is maandag vandaag, maandag 21 september. En dan hebben we ook alweer leuke mensen gehad die toch alweer fijne weer maakten hier op de radio. Ik hoop dat je nu kan genieten van Hits in de Spits en dat jij erbij blijft tot en met 8 uur. Dit is Spin Me Around van Dead or Alive. Van harte welkom iedereen. U luistert naar ProzFM. En dat, jawel, met de fijnste frequenties, de DAB+ en internetradio.

De Man I Need was een hit nummer 1 hit voor deze dame. Wekenlang stond ze nummer 1 bij ons in Vlaanderen. Weliswaar verleden jaar, hè. En dan heeft ze die andere single uitgebracht. En dat was zoiets van It's So Easy To Fall In Love. Maar dat is een heel andere genre. En dan kijk ik er weer naar uit als ze nog andere platen gaat brengen in de loop van het jaar of zo. Man I Need van Olivia Dean. Dan is het nu tijd geworden dat we even teruggaan naar een hit van lang vervlogen tijden. Je bent ervoor of je bent er niet voor. Het is een beetje een rare plaat aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het toch wel geweldig dat ze zoiets maakte in de jaren 60. Dan heb ik het over David Bowie. Die maakte toch wel wat platen. Hè? De legendarische David Bowie met Space Oddity. Die gaan we nog eens voor jou draaien. Dan gaan we je terug meenemen van in de tijd toen er nog plaatjes gemaakt werden voor de ruimte.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Gek op jou, de nieuwe single van onze Larissa is ook alweer geboren. Enfin, het is weer een heel wat anders dan anders, maar dat is hetgene wat het zo leuk maakt. Hè? Ja, het is tijd geworden dat we even teruggaan naar onze fijne romantische platen. Maar ik heb ook nog eentje net voor de boodschappen van Craig McLaughlin. En dat is met zijn Mona. Dat is wel een leuke plaat om nog eens terug te horen. 1990-91 stond dit in de hitparade met zijn Mona. Maar dan, de romantische platen. Even een rustig momentje in het programma. Is van de Italiaan Sugaro met Il Volo. Die gaan we nog spelen. En deze klassieker uit de 70s, uit 1973. Om precies te zijn. Dit is Do You Love Me, Sheriff Dean. Een hele fijne middag allemaal.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
5: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
4: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
5: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
4: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
5: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
4: Kijk op derouwalbin.be of bel 0475 600 819.
6: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
3: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Oh yes baby, Mr. Michael Jackson met een heel wat andere plaat dan Billie Jean of dergelijke weer. Man in the Mirror, dat was nog eventjes Mr. Michael Jackson. Dan is het nu tijd geworden dat we even terug naar een nieuwe plaat gaan, want daar is het ook alweer tijd voor geworden. Het is 5:15 gepasseerd en de nieuwe plaat, ik heb hem al een paar keer gedraaid, maar ik vind hem wel leuk om hem nog wel eventjes te draaien voor jullie. De nieuwe single van Take That and Feel My Love.

We zaten nog eens in Brussel, toen Brussel nog een mooie stad was, toen Brussel nog wel veilig en genoeg was, want nu zou ik er niet zo graag willen rondlopen. Enfin. Goed, Calla Chameleon komt er nog aan met Culture Club en we gaan ook eens lekker wegdromen met onze Cliff Richard. Want dat is zo'n klein beetje een dagdromer als je het mij vraagt. Hè. Hij heeft het in ieder geval met deze plaat erover. I'm Dreaming, dit is Cliff Richard. Tot zometeen na 17 uur ben ik er heel graag terug bij met het tweede gedeelte trouwens.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Ninove? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van ras-echte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Ninove zijn. De bekende Savoyfeesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol

0: live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
3: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

En zo zijn we dan lekker het tweede gedeelte mee ingerold met deze van Boston en More Than A Feeling. Ik heb meer dan een goed gevoel, want ik heb nog weer heerlijke fijne platen voor jullie klaarstaan. Paradiso bijvoorbeeld met Balando, Yazoo, Don't Go. Maar ik heb er ook eentje van Jackie Wilson. En dan hebben we het over de bekendste plaat van hem, Wheat Petite. Die komen er nog allemaal zeker vast aan. Als je blijft luisteren, dan kan je het allemaal lekker meemaken. Dit is dan weer Bobby Prins, hè. Bobby Prins maakte duizenden platen bij manier van spreken. En een van die mooie pareltjes, die gaan we nog eens draaien. Twee bloedmooie rode rozen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Dat zijn van die klassiekertjes waarvan je denkt van ja, dat blijft altijd wel bestaan. Hè. Don't Let Me Be Misunderstood van Santa Esmeralda. Jawel, zeker weten. Van die lekkere discoplaten van toen gaan we eventjes terug naar de New Wave. Met een geweldige zangeres Alison Monia. Die heeft daar een plaatje gemaakt waar je van denkt van ja, dat is toch wel leuk. En dat klinkt altijd fris in je oren, toch? Met die synthesizer erbij. Ja, je moet het maar doen. Hè. Iedereen zijn muziekgenre, zeggen ze dan altijd. Enfin, we gaan hem nog eens draaien. Don't go, dit is Yazoo.

0: heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus 11.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
4: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
5: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Een echte 90s klassieker, dat is toch altijd wel fijn om er eens terug te horen. Deze Paradiso was een zomerhit van de jaren 90. Het 1997 was dit een dikke hit bij ons in Vlaanderen. Met haar Balando. Dan gaan we eten terug naar een plaats van. Ja, dat is toch wel ook iets waar je altijd plezier in hebt. Dit is Uptown Funk van Mark Ronson en zijn Bruno Mars.

Thompson en Bruno Mars. Dat zijn platen, dat vergeet je nooit meer. Dat zijn topplaten, dat zijn topartiesten. Dat zijn platen die je wil horen op een maandag. Jawel, de eerste maandag is het altijd zo klein beetje de eerste werkdag van de week. De moeilijkste. En dan zijn wij er natuurlijk ook nog wel om jou even wakker te houden. Hè. Wat heb ik voor jou klaarstaan? Lekkere muziek om een klein beetje een tempoplaten te noemen. Jackie Wilson komt eraan. Ik heb hem gezegd dat we hem gingen draaien. En wel, Wiet Petit komt eraan met Jackie Wilson. Maar ook deze Shakira is ook van die kalibers waar je echt kan op uit de bol mee gaan. Dit is nog eens Waka Waka.

weer rock and roll van de bovenste plank en Mr. Jackie Wilson. Dan gaan we even terugkijken wat nog verder in de playlist staat. Zometeen krijg je ook nog wel de plaat van onze, moet ik toch eens even nakijken, party DJ Rudy Jansen, die gaan we zo meteen draaien met Party Time. Dat is voor iets voor na de boodschappen. Voor de boodschappen heb ik nog Bart van den Bossen met de Heuveltjes van Erika en deze fijne klassieker van lang vervlogen tijden, zo zou ik het toch wel kunnen noemen. Ik draai dat speciaal voor onze fijne Celeste, de overbuurvrouw. Dat is See It With A Kiss en Bobby Vilton. Een hele fijne namiddag.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september. Ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.

dan wel met jou, deze DJ Rudy Janssens met Party Time. Jawel, dat is toch wel heerlijk. Jongens, wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Niet zoveel meer, want we gaan zo stukjes aan na 6 uur toe. Hè. Even kijken wat er zeker en vast nog bij is. De mannetjes van Queen komen eraan met Bohemian Rhapsody uit 1975. Dat betekent dat ik nu van jullie ga afscheid nemen, want we zitten met de twee laatste platen voorgeschoteld. De plaat waar ik vrolijk van kom is toch ook wel een van deze toch wel. De Disco Samba van Two Man Sound. Ik wens iedereen nog een fijne avond. Heel veel plezier met Peter Monsieur en tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraete brons gehaald op de tijdrit bij de belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
4: Er waren mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
3: Luca Vierstraete is 20. Ze haalt de tweede medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
5: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
3: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst en daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
6: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
3: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Mr. Jones, The Counting Crows, een plaat uit 1993. Goedenavond, het is alweer iets over 6 uur op deze maandagavond. De kop van de werkweek is eraf. De komende 2 uur maken we het samen gezellig op de radio. Laten we die maandagavond goed beginnen met de allerbeste muziek. Welkom bij een gloednieuwe uitzending van Muziek Mozaïek. The Zombies, She's Not There. Well, no one...

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Met Dali Fabri vliegen de nachten zo voorbij. Een nacht met jou. Straks de doorbraakhit van Stella Lefty Boston. Maar eerst de man die aan verschillende liedjeswedstrijden deelnam op televisie. Toch begon het voor hem al op amper 13-jarige leeftijd. Met zijn godenstem schitterde hij toen reeds in enkele musicals. Ik heb het over Paco Garcia. Laat het los.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

0: W, Please Don't Go, een cover van Casey en de Sunshine Band. De Italianen van W maakten er in 1992 een gigantische dance redit van, maar het origineel komt dus al uit 1979. Naar Frankrijk nu, Serge Gainsbourg schreef dit nummer in het ziekenhuis toen hij herstelde van een hartaanval. Toch wel een bijzonder sfeertje. Hier is Je suis venu te dire que je m'en vais.
1: Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là, on est pour rien changer.

Deze was voor iedereen die vandaag gek is op iemand. Het nieuwste geluid van Larissa, gek op jou. Trouwens, tot en met zondag de supertip van de week. Straks Corina, die je meevoert door de stroom van de Colorado River en ontdekt samen met haar dat de weg naar huis de mooiste is. Maar eerst Lars Verstraeten, Vlinders. Vlinders.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. 107.1, 107.5 en 30.

De Motels, Suddenly Last Summer. De jaren 80 dat je meteen weer meeneemt naar zwoele zomeravonden. Zangeres Martha Davis schreef dit nummer over dat melancholische gevoel dat de zomer ineens voorbij is. Alhoewel, voorspellen ze deze week niet een beetje nazomer? Ik dacht van wel, hè. Goed, van de ene summer gaan we naar Donna Summer.

Dat was nog even de Nederlandse bewerking van de popklassieker One Way Wind van de Cats. Met de engelachtige stem van Dana Winner, West Wind. Nog even terug naar het begin van 2025 met Danny de Rover. Jij laat me voelen dat ik leef. Tot zometeen na 7 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Welkom bij het tweede deel van Muziek Mozaïek. Dat was Blijf bij mij van André Hazes en Gerard Joling. Een bijzonder nummer, want die vocalen van André werden pas magisch samengevoegd met die van Gerard 3 jaar na het overlijden van Hazes. In de tweede uur leggen we de muzikale puzzel weer verder. Straks Michael Lanzo, Amore Mio, na een ritje op Route du Soleil. Walter Kroes.

Take That met Could It Be Magic. Robbie Williams nam op deze plaat voor het eerst de hoofdzang voor zijn rekening, lang voordat hij solo de wereld veroverde. Terwijl collega Gary Barlow vrijwel alle nummers van Take That als lead vocal nam. Het volgende duo was halverwege de jaren 70 immens populair in Frankrijk, België en Duitsland. Wie kent ze nog? Shuki en Aviva. Bye bye.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Sander Kwarten, van een vrolijke tapster uit Tijuana gaan we door naar een dame van een heel ander kaliber, een engel. De Vlaamse zanger Luc Meeuwe weet als geen ander hoe hij emotie in een nummer moet leggen. Pak even een momentje voor jezelf en geniet van dit prachtige levenslied.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

The Hollies met The Day That Curly Billy Shot Crazy Sam. Een lekkere, stevige en meeslepende hit van de Britse band uit de jaren 70. We gaan nog even door met Vrolijke Pop, een nummer dat oorsprong uit Nederland heeft. Het werd geschreven voor het Nationaal Songfestival van 1982 door The Millionaires. En de Britse groep Tight Fit maakte er een Engelstalige versie van en scoorde er een reusachtige hit mee. Fantasy Island, waarna we doorgaan met Marco Borsato, Zij.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, de Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: perfecte mens, of in dit geval de perfecte man, bestaat niet. Teddy Swims, de stem achter de recordbrekende hit Lose Control, legt die realiteit bloot in zijn kwetsbare nieuwe single Perfect Man. Dit was het voor vandaag. Ik wens je nog een fijne avond. Tot morgen.
1: Dit was Muziek Mozaïek.
2: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Alles is een eerste keer. En dus liepen die al direct wat mis. Maar dat is ondertussen wel opgelost. Yo, de Frankie Avalon en zijn Venus uit 1959. Hij begon al op 12-jarige leeftijd te zingen. En in de jaren 50 was hij een echt tieneridool eigenlijk. Hij zong zelf mee in Gries nog. En daar zong hij het single Beauty School. Het is nu tijd voor het Paul Severs.

Swoop was dat, de band van Philip Dazer, die we natuurlijk ook wel kennen als zanger van Enzo. Michael Jackson, die zong al in 72 op 13-jarige leeftijd Rockin' Robin.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Plastic Bertrand was dat en Saplat pour moi. Of Plastic Bertrand of Lou de Preik het nu gezongen heeft, daar maken we ons niet te veel zorgen over. Rock your world. Weeks and Company is dit. Yo, yo, yo.

Larissa en Kek op jou. Zoals hij dit weekend nog te gast. Wel, deze zondag trouwens. We blijven even Nederlandstalig. Line de Douw.

Prachtig plaatje van Linne de Douw. Hoe een modern Nederlandstalig plaatje moet klinken. Schaduw van jezelf was dat. En dan nu 1/4 van de Beatles.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en

Wie herinnert zich dit leuke duo niet? Het Spaanse meidenduo. Hun geanderde grote hit was Sorry My Lady. Engelbehaarde, dat is het grote nummer van Marco Schuitmaker. Maar het was natuurlijk ook al een grote hit voor Mieke.

sinds Marco Schuitmaak het een grotere hit van maakte, kent iedereen het refrein natuurlijk. We blijven Nederlandstalig. Bad Karel en de Zondagmorgen.

Weer een ietsje uit 1985. Steve Harrington was dat met Feel So Real. Tijd voor een Belgisch-Frans-Italiaanse zanger. Je kent hem zeker. En zeker deze plaat, Madame.

klassieken van die Walster. Deze madame van Claude Barzotti. Tijd voor het Belgische dance nu. Let's go! Wat van de zangeressen Evie Goffin en Jelle van Dahl toch wel de grootste hits maakten. Dit is Something.

0: lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Proost team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Proost. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radioproost.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radioproost.be. De vriendenkring van Radio Proost heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Proost FM. Regionaal nieuws.
2: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporteren voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefiet-evenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Ninove? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van ras-echte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Ninove zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
3: Met ProstFM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prostfm.be.
5: ProstFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

1985 brachten Wiltura en Bonnie Sinclair dit nummertje uit. Gelukkig samen was dat. We gaan de West-Vlaamse Tour opnieuw. De Off van Commerce met Ben hier weg. Nee, we moeten nog even blijven.

van Comets was dat. Ik denk dat iedereen het ook wel het nummertje van Je suis venu te dire que je m'en vais hoorde. Van Joe Lemaire. Radio Proost, dat is op 105.5, 107.1 en 107.5. Het Nederlandse lied wordt natuurlijk nooit vergeten. Dit is De Regenboog van Patrick en Carina.

The Moon and Back was dat van Savage Garden. Hun grootste hit schoten ze met Truly, Madly, Deeply. Pacific Gas and Electric. Tijd voor wat tempo te maken, dachten we zo. Dit is Niks voor Niks, het programma De Sfeetmakers.

Pacific Gas and Electric was dat, met Stevie Kwerk. Niet uit de 60s, net niet, 1970 eigenlijk, met Are You Ready? Op dat, Belgisch werk nu uit Wallonië. In 1980 had deze groep een geweldige hit. Ook vandaag de dag bestaan ze nog steeds. Dit is Machiavel en Fly.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pulse FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

De liefde van je leven kom je maar één keer tegen, zeggen ze. En daar kan ik sinds een paar jaar ook in komen. The Foundations hadden nummer 1 hit bij ons met Baby Now I Find You. Maar ook deze was een top 10 hit. Build Me Up Buttercup.

Robert Palmer was dat. The Best of Both Worlds. Hij overleed al in 2003 eigenlijk, maar liet ons toch geweldige platen na. Onder andere, wie herinnert zich dat niet? Bad Case of Loving You, Looking for Clues en John and Mary. Het is tijd voor het Crowded House.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: verdriet.
1: Haar versie van de Clouseau klassiek, het passie was dat. Zoe Lifay. Ze staat nog steeds zo genoteerd in de hitparade met haar duet met Adam Blomaat, Tranen van Goud. Iemand die in 2000 finalist was in de Soundmix Show, Steve Dielis.

Steve Steeles was dat nog om deze Sfeetmakers voor vandaag af te sluiten. Morgen vroeg zit hier weer Ron van der Steen. Om 6 uur is hij er al. We gaan eruit met de tweede grootste hit van de Wallace Collection, Parlez-moi d'amour.

0: zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
1: De NAVO zegt dat ze voorbereid is op zo'n situatie. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht zijn vrouw van de trap te hebben geduwd. Maar daar ging de rechter niet in mee, zegt Peter Katoor van de rechtbank in Gent.
2: Omdat er te weinig concrete bewijselementen waren, te weinig bewijs dat kon aantonen dat hij schuldig zou zijn. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, achter de rechtbank het scenario waarbij die vrouw is gevallen naar aanleiding van een epileptische aanval of een hersenbloeding, heel waarschijnlijk. Ten meer omdat die vrouw in het verleden reeds met diezelfde medische problemen kampte.
1: Ook de moeder van de man werd vrijgesproken. Zij stond terecht omdat ze het slachtoffer niet zou hebben geholpen. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Matthijs van Kerkhoven pas 12e. Hij was nogthans bij de favorieten en is dan ook ontgoocheld.
3: Ik heb van de start af aan echt niet het beste gevoel. Ik heb wel niet altijd best geslapen van de nacht, het was gewoon mijn dag niet.
1: Zijn broer Stef van Kerkhoven kan morgen niet starten bij de junioren nadat hij gisteren werd aangereden op training. Prins Emeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een deux chevaux. Net als zijn vader Prins Laurent 32 jaar geleden. Dat maakt de prins zelf bekend. Hij noemt het een eer om zijn debuut te kunnen maken in de wedstrijd en kijkt er naar uit. Het is wel te hopen dat hij het beter doet dan zijn vader. Prins Laurent moest bij zijn deelname opgeven na motorproblemen. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uur benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt

0: Welkom van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Ninove zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars, wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting. In eigen streek niet.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5 107.1 107.5

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeien.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goeienacht. 105.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.